still. Sjoch in din hat, en wit dat ik der wezen zil. Wees ik net triest, dis dat het jet.